0: Dat je mensen van die gewoon hier vinden te voor wel nooit zo'n massaal aan in aan met tela. Dat de zijn ze maar nog eens maar een school bestaan niet voor de mannen niet zo mooi. Tu vois ni Phoenix Rising Academy School of Fine Pachatro. Als je een chakker is aan mannen voor de mannen niet ko, knal hem een gen.
1: Shuru kare investing up.